0: primo, credo. Sì.
1: Ik heb een nieuwe kaart. Ik heb een nieuwe kaart. Ik heb een nieuwe kaart.